ik misschien verrukkelijk eten. Het is een sausbuffet varié. Ja, maar wat zit daarin? Dat wilt u weten.

moment suprême. Verklap niet wat het is. Maar het is de crème de la crème. Nog veel exquiser dan vies. Een feest voor de smaakpapillen. Met een zeker je ne sais quoi. Voilà!